0: your Rocktober. Roll it.
1: Het is al zo lekker broeierend warm geweest vandaag. Te horen tropische